0: Drie uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, mijn enkel komt in zicht gelukkig.
3: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
3: Oh.
4: En de blaren.
3: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
3: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 11 uur. Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De S zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.
5: Thuis in Hilvarenbeek. Flow Radio.
6: You know what? Lucas and Steve. Black Street. No diggity. No doubt. Shorty

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 2 uur. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, de Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 5 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlisch beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaagservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
4: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.
2: Young Money, Young Money.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 6 uur. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
4: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp en je speaker staat op standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.
5: I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down.

0: Ashes and the Sound of Violence. Deze plaat stond 16 weken genoteerd in de hitlijst destijds, maar kwam niet hoger als nummer 29. Toch wel jammer eigenlijk. Het is best een heerlijke plaat. En sowieso eentje om op vrijdagavond mee te beginnen. Maar ik moet eerst even iets anders doen.
1: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: Ja, want er staat niet heel veel verkeer op de weg stil. Maar toch wel wat. En dat is op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot staat de file van 6 kilometer. Dat komt allemaal door een kapotte auto. Het verkeer staat daar stil. En de wachttijd, of tenminste de vertraging, is daar 16 minuten. Zo. Even het officiële gedeelte afgewerkt. Een hele goede avond en welkom op deze vrijdag 24 juli 2026. Weekend Vibes weer tot op je radio, tot aan de klok van 9 uur. Vandaag show 312. En ik zou vandaag op links beginnen met Vince Jansen. Hij is de infokracht, de vakantiekracht, zeg maar. Alleen, het is zo dat Vince mij vanmiddag belde en zei van we zitten op een klus. En daar is een flinke storing. En daar zijn we nog steeds niet uit hoe dat het in elkaar steekt. Dus of Vince is iets later, of Vince komt niet. Hij gaat in ieder geval zijn best doen om wel aanwezig te zijn hier in de studio straks. Ja jongens, wat een weekje weer hè. Mijn eerste week vakantie is voorbij. Nog 4 weken te gaan en dan gaan de scholen onderhand weer beginnen. Gelukkig. Ons Jurgen die is op vakantie. Die is heerlijk aan het genieten ergens in het zonnetje volgens mij. Alhoewel, die ging 2 dagen rijden. Dus moet zijn dat we nou ergens in de auto ook klinken. Of op de camping. Of ergens in een huisje daar. Want volgens mij ging die eerst naar Oostenrijk, als ik me niet vergis. Maar goed, mag de pret zeker niet drukken. Ik heb weer heel veel voor je meegenomen. We hebben vandaag een hele leuke gast. Rond de klok van 7 uur haal ik hem hier in de studio. We krijgen namelijk op bezoek Aaron de Bruin. En Aaron de Bruin die kan ons alles vertellen over kermisattracties. En dan niet de normale kermisattracties, nee, alles in het kader van de Lego. Hij is helemaal Lego-freak, dat was ik vroeger ook. En hij bouwt dus complete attracties, bouwt hij na, helemaal bewegend. Hij heeft al een complete kermis klaarstaan volgens mij. Hij is hier ook op de kermis in Hilvarenbeek geweest om zijn Lego-kermis tentoon te stellen. En ja, ik moet zeggen, ik heb daar een klein filmpje van gezien. Ik was daar wel van onder de indruk. Dus ik denk van, weet je wat, laat ik Aaron maar eens even uitnodigen. Want ik wil wel eens weten hoe dat deze gekte is ontstaan bij hem. Was hij dan al kermisfreak? Was hij dan al Lego-freak? Heeft hij dat gecombineerd? Ik weet het niet. We gaan het straks allemaal van hem horen. En natuurlijk nog de gebruikelijke onderwerpen, zoals de weekendroulette, de weekendpoll. Ik heb het allemaal voor je meegenomen.

0: Toch wel een van de leukste platen die ze de laatste jaren hebben gemaakt. Sinds de comeback natuurlijk. Trasip 2025 in de Shelter in the Dark. Zo, een hele goede avond en welkom. Is je vakantie net begonnen? Nou, heel fijn voor je. Het belooft weer een mooi weertje te worden de komende weken. Daar straks wat meer over rond de klok van 6:15 hier op de zender. Ja, mocht je vakantie net voorbij zijn, moet je maandag weer beginnen. Dat is jammer. Maar met ons knal je natuurlijk helemaal goed je weekend in. Dit is de beste start van je weekend namelijk op Flow Radio. Weekend vibes tot aan de klok van 9 uur. Mijn naam is Nick van Ees. Nog steeds afwachtende of dat winst wel of niet gaat komen. Ik begreep net dat er nog steeds geen oplossing is voor de storing. Dus ja, Vince zit nog steeds ergens in een woning. Ik begreep dat er iets niet goed zat met een groep. Groep 1 had hij het over. Ja, ik weet waar hij het dan over heeft, want ik heb er ook voor gestudeerd vroeger. Maar ja, het is best lastig als je niet kunt vinden wat een sluiting veroorzaakt. Waar dat het eventueel zou kunnen zitten. Voor hetzelfde geld zit het ergens in een pijpleiding. Ergens helemaal in het plafond. Helemaal verstopt. Kan ook gebeuren natuurlijk. Hè? Nou ja, ik zie wel of dat hij nog langskomt. Ik heb sowieso nog in ieder geval voor je om 8:30 de weekendroulette voor je klaar liggen. Vorige week, oh, ik schrok er zelf van. Ik had weer 35 punten, jongens. Ik zag het zelf niet eens. Het is dat onze Ingrid, die toen op links zat, zei van... Ik denk, wat is er aan de hand? Ja, met nummer 34 had ik vorige week 35 punten in de wacht gesleept. En ik zit nog even te twijfelen wat ik vandaag ga inzetten. Onze Rens heeft ook nog niet gereageerd. Ja, bij onze Jurgen is bekend natuurlijk. Die staat vast op nummer 16. En die blijft daar staan totdat hij daarop valt. Ja, het zal mij benieuwen wanneer dat gaat zijn. Hij heeft het ook al een keer geprobeerd met nummer 19. Volgens mij zijn we daar toch wel een klein halfjaartje mee bezig geweest. Voordat die viel me. Je weet het nooit, je weet het nooit. Vandaag is er natuurlijk ook weer heel veel lekkere muziek uitgekomen. Dat ga ik straks even met je behandelen in de tip en de top-update. En er is best wel lekkere muziek uitgekomen, moet ik zeggen. Er zijn ook weer wat platen uitgekomen van een van mijn favoriete artiesten. Ook die ga ik voor je draaien. En ja, ik weet niet of je vandaag al een keer hebt geluisterd naar de non-stop van Flow Radio. Er zijn al wat nieuwe plaatjes voorbij gekomen. Ja, die vandaag zijn uitgekomen. Ik vond ze zo leuk, ik denk ik zet ze er gewoon tussen. Kan mij het schelen. Maar goed, we zijn al wel begonnen met de show. Ik heb natuurlijk nog iets anders klaar.
1: De weekendpoll.
0: Die weekendpoll staat sinds gisteravond 7:30 weer online. Twee zomerse platen tegenover elkaar. En ik wil van jou weten welke plaat moet ik draaien op de zender... rond die klok van 8:15. Jij mag de keuze maken. Jouw stem is beslissend. Twee platen. Plaat 1 en plaat 2. En deze staan er vandaag.
1: Plaatje 1. De weekendpool.
0: Op plaatje 1 daar staat De Oro en Elvis Crespo. Een plaatje volgens mij uit de jaren 90 en Bailar. En plaatje 2 daar staat een plaatje uit België. Henry PFR en Raffaella en Until the End. En ik wil van jou weten welke plaat mag ik draaien om 7:15 hier op Flow Radio bij Weekend Vibes. Je kunt gaan naar Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Ga dan even naar de stories, volg ons gelijk even. En dan kun je daar je keuze maken. Komt u bij ons aan in de studio. Dat kan ook via weekendvibesflowradio.nl, dat is onze website. Maar het kan nog veel makkelijker via 013-505-6030. Dat is het appnummer van de studio hier in Hilvarenbeek. Komt hij bij me binnen en dan noteer ik hem even in de lijst. Dan zet ik er gewoon weer eentje bij. Moet je wel even doorgeven, plaatje 1 of plaatje 2. Wat mag het zijn om 7:15 voor jou?
1: Plaatje 1.

0: de weekendpol.
1: Inderdaad, laat het me weten via de bekende kanalen. Ik heb het net aan je opgenoemd. Wij gaan naar muziek. Een plaat die vier jaar geleden uitkwam. En een favorietje is van onze Kees Bruurs. Ik heb het over de Killers. Dit is Boy op Flora.

0: weet. Luister dan tot 9 uur mee en knal samen met ons je weekend in. Weekend Vibes.
1: Weekend Vibes.
0: Het allerleukste programma van Flow Radio. Hey.

Wat een lekker plaatje, hè? Vorige week uitgekomen. David Guetta en John Martin en Human. Nog niet in de lijst te vinden, maar je weet maar nooit met dit soort muziek. En dan deze temperaturen. Ja, de zomer, het doet wat met de mensen natuurlijk. Hè? Als je denkt van god, dat is lekker, dan moet je hem even lekker streamen. Dan staat hij wellicht volgende week ergens in die tipparade. Zoals ik ook laatst zei over Emma Heesters, Hartebreker. Ja, dat was gewoon zo'n lekkere melodie, zo'n lekkere lijn, dat ik dacht van ja, die moet binnenkort wel in die tipparade komen. En Rempel, vorige week valt hij daar binnen. Wat gaat hij dadelijk doen? Gaat hij door of gaat hij niet door? Dat horen we zo meteen. Jongens, wat een dag weer hè, van het nieuws. Oei, oei, oei, tienduizenden geëvacueerd in Frankrijk. Ja, wat is er toch allemaal aan de hand daar met die bosbranden? Joh. Ze krijgen het gewoon niet onder controle. En ook de nationale noodtoestand in Spanje is afgeroepen. En ze hebben Europa gevraagd om te komen helpen. Ik geloof dat er een hele hoop blusvliegtuigen die kant in zijn. Een hele hoop voertuigen onderweg zijn die brand kunnen bestrijden in bossen. Four-wheel drive wagens en zo allemaal. En vandaag de laatste dag van de Vierdaagse, de Wandelvierdaagse in Nijmegen. En dat hebben die een heerlijk wandelweer gehad de afgelopen week. Niet overdreven heet, niet overdreven koud. Gewoon een lekkere temperatuur zoals je hem kan verwachten. Ik ben afgelopen week zelf ook nog even gaan wandelen. 'S Morgens vroeg, dat doe ik wel eens. Ik denk, weet je wat, ik ga lopen. En toen begon het te regenen. Ik denk, nou, ik wacht heel even tot het wat minder is. Toen begon het wat te miezeren. Ik denk, nou, dat kan ik nog wel aan. Dus ik ben maar gaan wandelen. Nou, na 5 kilometer krijg ik me daar in één keer een plensbui, jongen. Die kwam in één keer uit het niets. Maar goed, even schouder onder de bomen en toen weer door. En daarna is het eigenlijk ook weer perfect weer. Geweest toch even 10 kilometer gewandeld. Toch best lekker. Zometeen gaan we even kijken wat de tip en de top gaan doen. Wordt er geschoven? Ja, wordt er veel geschoven? Dat is nog even een vraagtekentje. Maar we gaan eerst nog even naar een muziekje van Martin Garrix en Ed Sheeran hier op Flow Radio. Dit is Weekend Vibes en Repeat It.

Ja, het is vrijdagavond, 3 minuten voor de klok van 6:30. We horen hier op Flow Radio vanuit de gemeente Hilvarenbeek. De tip en de top update, want er is weer wat aan het schuiven geweest. In de tipperaden zijn maar liefst 7 nieuwe platen binnenkomen vandaag. Dat betekent dat er ook 7 platen moeten verdwijnen. En hoeveel van die platen gaan er dan door naar de top 40 vandaag? Nou, je hoort het zo meteen. We gaan eerst eens even kijken welke afscheid gaan nemen uit de tipperaden. Dat zijn deze, Trobi K en Jade Lauren en Hoog, samen met Flair en Door het Oog van de Nacht. Ook Nothing But Thieves is verdwenen uit de tipperaden met de single Evolution. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion en DNA had allemaal te maken natuurlijk met het WK 2026. Ook die is uit de tipperaden verdwenen. En hetzelfde voor Doughboy en Stuck. Gracie Abrams en Look At My Life, de nieuwe single. Gaat die door naar de top 40? Ja of nee? We horen het zo meteen. En Mr. Teddy Swims en Break Up In Reverse. Ook wel een heerlijke single, moet ik zeggen. 7 nieuwe platen die binnenkomen in de tipparade. Op nummer 30 daar. Oh, deze is zo lekker. Rondé en Oh My God. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Op nummer 29 ook weer helemaal terug van weg geweest. Zomaar in één keer vanuit het niets. Cat's Eye, an Animal. Die ga ik om 9 uur draaien, dat beloof ik je bij deze. Op nummer 28 hebben we daar weer Martin Garrix. Hij is vandaag, hij is laatst een samenwerking aangaan met U2. En die plaat die heet Fireflies. En denk je van, nou is dat zo bijzonder? Nou, dat niet, maar de lengte van de plaat wel. 4,5 minuut. We hebben weer een keer tijd om naar de wc te gaan op ons gemak als DJ zijnde. Op nummer 27 Kaiko en Max McKnown. We draaien hem al 2 weken hier op de zender. En Take Me Back op 25. Hé, daar is ze weer, Gracie Abrams en Good Reason. Ook die draaien wel een week hier op de zender. Maar ze is vandaag binnenkomen, dus in de tipperaden. De eigen andere plaat is eruit. Gaat deze het wel redden? Dat is even afwachten. Op 24, Rolf Sanchez en Marcia draaiden we vorige week ook al een lekkere zomerse nieuwe single van Rolf. En op nummer 21, hoogstnieuw binnenkomen vandaag, KM en Blijf Rustig. Goed, nou, ik heb niemand om een spelletje mee te spelen, dus ik denk dat ik die stroopwafel dadelijk zelf maar even pak. We gaan eens even kijken. 2 platen die zijn vandaag uit de top 40 verdwenen. Voor 7 weken genoteerd Antoon en De Enige, die is verdwenen. En ook, ja, een replay, een recommer. In ieder geval eentje die heel lang geleden, in 1983, alles in de top 40 heeft gestaan. En zo'n 28 weken geleden daar ook in één keer weer terug in kwam. Ik heb het over Michael Jackson en Billie Jean. Naar aanleiding van de film Michael natuurlijk. 28 weken erin gestaan dus. En die gaan plaatsmaken, die 2 platen, voor 2 nieuwe platen. En dat is wel verrassend, want gisteravond was ik de update aan het doen hier in de studiocomputer. En ik had zelf in gedachten dat er vandaag 4 platen door zouden gaan. Nou, dat is dus niet waar. Het zijn er 2. Het zijn 2 hele merkwaardige platen. Nou ja, eentje hadden we wel kunnen verwachten natuurlijk. En dat is de nieuwe single van Mr. Teddy Swims. Voor de eerste week binnengekomen nummer 34 en Break Up In Reverse. En ik had eigenlijk gedacht inderdaad dat Gracie Abrams dan door zou gaan naar de top 40. Nee, dat is niet goed, Nick. Oh, daar heb ik een teuntje voor, wacht even. Nee, dat is niet goed. Het is gewoon onze eigen Hollandse flair. En Door het Oog van de Nacht. Ik vind dat ook een geweldig nummer. Echt waar, daar word ik helemaal enthousiast van. Daar word ik helemaal wild van. Ik vind het heel erg leuk. Dus flair, goed gedaan. Even kijken, binnenkomen op een nummer 39. Dat is dan wel weer bijna als hekkensluiter. Maar goed, veel blijven draaien, veel blijven luisteren. En dan komt het goed, als stijgt hij vanzelf in die top 40. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe lang dat hij daarin blijft staan. Die flair Door het Oog van de Nacht. Maar ik heb het ze wel gegund, jongens. Het is een heerlijk plaatje. Ja, als je dan de tip en de top behandelt, moet je natuurlijk ook even een plaatje gaan draaien. Even voorstellen. En ik zei net al, ik heb hem voor je klaarstaan. Ja, ze zijn weer helemaal terug, hoor. Ze zijn even weg geweest. Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er wezen. Want dit is de nieuwe single van Rondé. En die heet Oh My God. En volgens mij ga je die woensdag ook horen bij Ingrid. Nieuw op Flow Radio.

Nou, wat zei ik hier? Lekker deze toch? Ronde, de nieuwe single en oh my god. Ik weet 100% zeker dat je hem vaker gaat horen hier op de zender. Straks in uurtje 2, ja, ik kreeg afgelopen week telefoon van een artiest. Die zegt gewoon, ik heb een nieuwe single gemaakt. Mag ik hem zelf aankondigen? Ik zeg ja, tuurlijk, dat mag jij zeker. Hij gaat straks zijn eigen nieuwe plaat eens even aankondigen in uurtje 2. Maar straks ook in uurtje 2, Aaron de Bruin. Hij komt ons alles vertellen over Lego kermisattracties. Die bouwt hij namelijk helemaal na.

0: tot 9 uur. Weekend Vibes op Flow Radio.
1: Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio.

0: 2017, 9 jaar geleden, Pink en What About Us.
1: What about us? What about us?
0: Nou, ik denk dat dat wel goed komt, vrouwke.
2: Het Weekend Vibes weerbericht.
0: We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen de komende dagen, in ieder geval dit weekend. Vanavond kunnen we genieten van een rustige en vrij heldere zomeravond. Er staat nauwelijks wind en op veel plaatsen blijft het tot zonsondergang lekker warm. Komende nacht blijft het droog en vrij helder. Bij weinig wind koelt het uiteindelijk af naar 10 graden in het noordoosten tot een graad of 16 in het zuidwesten van het land. Morgenochtend begint droog en vrij zonnig. Hier en daar komen stapelwolken voor en de temperatuur die loopt snel op. Richting het middaguur kan het in het midden en zuiden op veel plaatsen al zomers warm zijn. Morgenmiddag is het weer volop zomers in ons land. De zon die schijnt volop en de temperatuur loopt op grote schaal op naar zomerse waarde. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. En het wordt in het binnenland 25 tot lokaal 29 graden in Limburg. Niet overal wordt het zomers warm. Op de Waddeneilanden en vlak aan zee wordt het een graad of 23. Dus als je die warmte niet kunt behappen, kun je altijd nog even lekker richting zee rijden. Morgenavond, ja, dan schijnt de zon nog een ruime tijd bij temperaturen die boven de 20 graden liggen. Daarmee is het een warme en heldere zomeravond. In de nacht naar zondag koelt het vervolgens af naar 12 tot 17 graden. Dat is dan weer iets minder. Later in de nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en dan zondag, dan slaat het weer echt compleet om. Vanaf de Noordzee wordt koelere lucht aangevoerd samen met meerdere buien. Gedurende die dag trekken de buien oostwaarts over het land en wordt de meeste regen verwacht in het oosten en noordoosten van het land. Regionaal kan het enige tijd stevig doorregenen en plaatselijk valt mogelijk meer dan 10 mm neerslag die dag. Van zomerse temperaturen is dan echter geen sprake meer. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het oosten van het land. Daarbij waait een matige westenwind die aan zee af en toe vrij krachtig is. Dus je bent gewaarschuwd.
2: De weekendpoll.
0: We gaan naar de weekendpoll, want die hebben we nog klaarstaan. Sinds gisteravond 7:30 staan er 2 platen tegenover elkaar. En om 7:45 wil ik daar graag een winnaar van draaien. En jij beslist mee wie dat gaat worden. Jij mag je stem uitbrengen op 2 platen. En dat zijn deze 2 vandaag.
2: Plaatje 1. Plaatje 2.
0: Op plaatje 1 staat Bailar van De Oro en Elvis Crespo. Plaatje uit de jaren 90. En op plaatje 2 daar staat onze Belgische producer Henry Pievar en Raffaella en Until the End. Welke wil je horen? Plaatje 1 of plaatje 2? Jouw stem kun je doorgeven via Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Mailt je gelijk even aan, volg ons. Ga dan naar de stories, maak daar je keuze. Dat kan ook via de website weekendvibesflowradio.nl. En als je denkt van nou, ik wil het sneller bij die studio hebben, dat kan. Het appnummer van de studio is 013-505-6030. App dan even door de fysieke tekst plaatje 1 of plaatje 2. Doe het wel snel, 7:30 ga ik die lijnen sluiten. Dus je hebt nog een kleine 3 kwartier de tijd om jouw stem door te geven. En straks net iets na de klok van 7 uur, dan laat ik ze nog 1 keertje horen. En dan moet je het echt definitief gaan kiezen hoor. Dan moet ik het wel weten van je. Terug naar de jaren 80 met Desireless.

Silas en Voyage Voyage. 1986 alweer. Jongens, hoor, wat blijft de tijd? Ik weet nog dat ik dit draaide op de Sensatiemarkt in Esbeek. Ik moest daar plaatjes draaien met mijn broer. We stonden ergens heel erg hoog in de hoek van Manege de Broek. Dat bestond toen nog. Stonden we in de zandbak. Oh jongens, en we waren stikzenuwachtig. S'morgens vroeg om 5:30 sprongen we al uit bed en op de fiets. Om onze zenuwen maar weg te fietsen. We hoefden pas om 10:00 te beginnen of zo. Maar goed, ja, goede herinneringen aan in ieder geval. Zometeen in 1:00 krijg ik op bezoek Aaron de Bruin. Hij bouwt allemaal leeg. Kermisattracties na en ze werken allemaal pietje precies. En ik wil er alles over weten. Wanneer is dit ontstaan? En hoe bouwt hij nou die dingen? Want ja, je hebt natuurlijk, heb je alle steentjes? Moet je iets zelf maken? Ik wil het allemaal weten. Straks in 1:00 komt hij bij me langs. En we hebben in 1:00 ook een artiest die me afgelopen week even opbelde. Zei van, god Nick, ik heb een nieuwe plaat. Mag ik hem zelf aankondigen? Ja, tuurlijk mag dat. Jij mag hem zelf aankondigen, jongen. Dat allemaal straks in 1:00. Nu eerst zometeen Armin van Buuren, Punctual en Alika. Ja, die heb ik voor je klaarstaan. We gaan eerst terug naar vorig jaar met een heerlijke plaat. Favorietje van ons Jurgen. Dit is Haantricks en Golden op Flow Radio.

plaatje die je ongetwijfeld veel zult horen op de kermis in Tilburg op dit moment. Armin van Buuren en On and On. Ja, en over die kermis gesproken. Ja, nou niet over die kermis gesproken, maar wel over een kermis gesproken. Het Lego kermis hier gewoon uit Hilvarenbeek. Aaron de Bruin, hij bouwt alles na. Precies hetzelfde. En het werkt ook nog allemaal. Hij is al in de studio. Straks in uurtje 2 ga ik even met hem babbelen, want ik wil natuurlijk alles van hem weten. Want ook ik ben een Lego-freak. Ja, ik geef het gewoon heel erg toe. Het is niet dat ik er nu nog mee speel, maar ik heb er vroeger wel heel veel mee gespeeld, heel veel meegebouwd en heel veel meegedaan. Nou jongens, ik wil er straks alles over weten. En in uurtje 2 natuurlijk die ene artiest. Ik kan zeggen, hij komt uit Duitsland. Die belde mij van de week en die zei van, goh, ik wil eigenlijk mijn eigen nieuwe single aankondigen. Kan dat? Ja, zeker kan dat. Ha.

Dat is allemaal geregeld. Straks na de klok van 7 uur bij Weekend Vibes hier nog op Flow Radio. We gaan afsluiten met de heerlijke plaat van Teddy Swims. Hij heeft een nieuwe, maar deze vind ik ook erg lekker. Bad Dreams.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

Wat een mooie plaat. Professor Green en Dolce Nera en Read All About It. Uurtje 2 van Weekend Vibes. Ja. 7 minuten over de klok van 7 uur geworden deze vrijdagavond. 24 juli, show 312 van Weekend Vibes. We zijn er nog tot aan de klok van 9 uur. Ja, en dit uur, ik heb hem al in de studio zitten. Een erg leuke gast, Aaron de Bruin. Hij komt direct alles vertellen over Lego. En niet alleen het gewone normale Lego. Nee, hij bouwt gewoon complete kermisattracties na. Ik heb een filmpje laatst ergens gezien op Facebook en YouTube. Ik denk van, nou, die jongen woont in Hilvarenbeek. Tenminste, de gemeente Hilvarenbeek, die moet ik gewoon eens even uitnodigen. En waarom dan? Nou, ik ben zelf ook ontzettend Lego-freak geweest. Ja, nu doe ik er heel weinig mee, maar ik kan me wel voorstellen wat het aantrekt bij hem, zeg maar. Maar ik wil natuurlijk ook weten, hoe bouw je zo'n attractie? Ga je naar de kermis om te kijken hoe dat in elkaar zit? Ja, dat zal wel moeten. Haal je het van foto's? Ja, het is volgens mij een hoop gepuzzel, want het beweegt ook nog allemaal. En dat allemaal in dezelfde ritme zoals de kermisattracties zelf ook doen. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe dat hij dat allemaal doet. Dit uur ook een bekendmaken van de weekendpol natuurlijk rond de klok van 7:15. En heel veel lekkere muziek heb ik nog voor je meegenomen. Ja, wat dacht je van Lucy Electric, James Hype, Roland Belen heb ik voor je nog. En dan die ene gast die mij afgelopen week belde, die artiest uit Duitsland. Die zei van, goh, ik heb een nieuwe plaat gemaakt. Mag ik hem draaien en mag ik hem dan zelf aankondigen? Ja, tuurlijk mag dat. Dus ook dat is allemaal geregeld, dat allemaal wat later in het programma. En ik heb die hele mooie plaat nog voor je klaarstaan straks van Katy Perry en Tears Luca, de opening van het WK in Amerika. En Wonder. Maar we moeten eerst nog even iets anders doen, want ja, 7:08. Het wordt ook tijd voor de weekendpol. Die staat er ook nog open. Jij kunt je stem uitbrengen op 2 platen, 2 zomerse platen die ik tegenover elkaar heb gezet, die sinds gisteravond 7:30 online staan. Bailar van Deoro en Elvis Crespo die staat op plaatje 1. En Until the End van onze Belgische producer Henry PFR en Raffaella. En Until the End die staat vandaag op plaatje 2. Hoe dat ze klinken, die klinken zo.

0: Weer zo'n knaller uit de jaren 90. De Urban Cookie Collective en Feels Like Heaven.
1: Opgepast, we gaan starten.
0: Inderdaad, we gaan starten. En dit hoor je natuurlijk al de hele week op de kermis in Tilburg. Maar dit kan ook zomaar ergens op de kermis in Diezen voorkomen. Alhoewel, die is binnenkort wel weer. Maar dan heb ik het over een andere kermis. En dat is de Lego kermis van Aaron de Bruin. En Aaron is bij mij in de studio. Aaron, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik mag komen.
0: Ja, ik zag van de week, ik zag een paar maanden geleden toen de kermis in Heelvarenbeek was, zag ik in één keer een filmpje ergens voorbij komen met daar beelden. En ik had van tevoren al zoiets van, ik moet daar eigenlijk eens even langs gaan, want ik vind dat best wel leuk. Lego is toch mijn ding geweest vroeger, nog steeds een beetje. Elke keer als ik weer een Lego pakket zie, denk ik van, koop ik het wel of koop ik het niet? Dan doe ik het toch weer niet. Ik denk, ik moet daar even kijken. Ik ben het helemaal vergeten. Ik zag een filmpje, ik zag jou, komt uit Heelvarenbeek. Ik denk, nou, dan is 1 en 1 is 2. Ik moet je gewoon even vragen om naar de studio te komen. Aaron, kermisattracties bouwen van Lego. Wat was er eerst, de Lego of was er eerst de kermis voor jou?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, toen ik vroeger met ons pap en mam naar de kermis ging, vond ik het al prachtig.
0: Ja.
2: Ik denk, kijk overal naar, ik hoefde eigenlijk nergens in. Ik wilde eigenlijk vooral weten hoe de attracties werkten.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat het wel eerst de kermis was en dan de Lego pas.
0: Ja. Hoe ben je op het idee gekomen om van Lego dan die kermisattracties na te gaan bouwen?
2: Gewoon de interesse van de kermis werd steeds groter.
0: Mm-hmm.
2: En je leert er ook steeds meer over, zeg maar. En je ziet er steeds meer. En ik dacht van, dat ga ik eens een keer proberen na te bouwen. En ja, dat is wel uit de hand gekomen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Hoeveel attracties heb je op dit moment?
2: Ik heb 25 compleet werkende attracties. 5 kraampjes. En nummer 26 is in ontwerp.
0: Oké, okay, dus, nou, we gaan het straks even over nummer 26 hebben. Wat heb je allemaal al nagebouwd? Welke kermisattracties zijn er al in huizen De Bruin?
2: Ja, welke niet. De Happy Spider, een polyp die altijd op B-kermis staat. En, een paar soorten boosters. 2 achtbanen, een grote en een kleine. Je kunt eigenlijk niet zeggen, gek niet verzinnen of ik heb hem al.
0: Ja, dus, nou wil je zo'n attractie gaan bouwen. Je ziet natuurlijk zo'n attractie ergens staan. Je denkt bij jezelf van, hey, dat wil ik wel eens nabouwen. Dat is een leuke attractie, want ze bewegen ook nog allemaal bij jou, hè?
2: Ja.
0: Wat ga je dan als eerste doen? Ga je ergens informatie opzoeken? Ga je die attractie van binnen en van buiten keren? Ga je foto's maken? Loop je er een paar keer omheen? Hoe begint dat?
2: In principe kom ik altijd een attractie tegen die ik dan voor het eerst zie. Bijvoorbeeld denk ik van, ja, die vind ik mooi en die wil ik pas proberen te gaan bouwen. En als ik die keuze gemaakt heb, maak ik er heel veel foto's van. Probeer altijd even een praatje te maken met de exploitant. Om te vragen van, mag ik even op het platform lopen om een foto van te maken?
0: Mm-hmm.
2: En dat mag eigenlijk altijd. Dus, en als je heel veel foto's verzameld hebt, kun je aan het ontwerp beginnen. En dat doe ik op de computer met een Lego-programma. Steentje voor steentje. Dat duurt best wel lang, maar best leuk werk.
0: Is daar een speciaal programma voor je?
2: Ja, daar is een speciaal Lego-programma voor, ja. Ja.
0: Oké, okay. En dat moet je kopen? Of kun je daar gewoon ergens downloaden dan? Of zo?
2: Nou, ik heb het al 10 jaar geleden gratis gedownload. Het zou kunnen dat je het nou moet kopen.
0: Ja,
2: dat zou ik niet durven zeggen.
0: Ja. Maar ja, goed, je zegt dan, ik ga dan een ontwerp maken. Ik ga steentje voor steentje ga ik dat. Maar hoe weet je dan welk steentje je nodig hebt? Zie je dat tijdens het ontwerpen? Of denk je bij jezelf van, oké, ik heb iets in mijn hoofd zitten. Ik wil het zo maken, daar heb ik die steentjes voor nodig. Hoe gaat dat? Want ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen eigenlijk.
2: Nou, het is ook een beetje een ervaringsberoep. Je leert er zoveel extra bouwen. En dan kom je steentjes tegen van, ja, die zou dat wel daar wel eens goed voor kunnen zijn.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment dan doe je het. Ja, bijna blind. Dan is het gewoon, nou, dat steentje voor dat, en dat steentje voor zus, en dat steentje voor dat. Die kleur. En dan zie je hem steeds groter worden.
0: Ja.
2: Uiteindelijk heb je een heel model.
0: Maar weet jij ook welke steentjes er allemaal beschikbaar zijn? Want ik neem aan dat niet alles beschikbaar is. Hoe los je dat dan op?
2: Tegenwoordig heb je wel heel veel verschillende soorten steentjes. Maar af en toe kom ik in het programma wel eens een keer een steentje tegen die bijvoorbeeld in het paars is. En dat is wel een best slecht beschikbare kleur.
0: Mm-hmm.
2: Dus af en toe moet je hem dan vervangen door, ja, donkerroze of rood.
0: Ja.
2: Dat komt wel eens voor. Maar dan zie je eigenlijk, met het eindresultaat zie je eigenlijk bijna nooit het verschil.
0: En waar haal je die steentjes dan allemaal vandaan? Want die koop je niet zomaar in de speelgoedwinkel natuurlijk.
2: Nou ja, in principe kan het wel. Ik kom wel eens in Oosterwijk bij Brickfever, ga ik wel eens losse steentjes scheppen. Maar je kunt het ook heel makkelijk online doen via Bricklink. Dat is echt een speciale Lego site. Dan kun je echt alle steentjes los bestellen. En ja, bij alle mijl soorten winkels in Nederland. Die verzamelen dan jouw order en dan sturen ze het op.
0: Hoezo? Is dat ook zo'n site waar je alle poppetjes kunt downloaden en zo? Alle soorten gezichtjes en alle soorten snorretjes en weet ik het allemaal?
2: Ja, je kunt er alles vinden, ja.
0: Ja, ik kijk wel eens naar Lego Master natuurlijk op televisie. Dan denk ik ook bij mezelf, ja, die zijn er allemaal aan het graaien in die bakken. Wat zit er allemaal in, joh? Als je dan af en toe een keer goed kijkt, die zet het beeld op pauze. Dan denk ik van, dat hadden we vroeger niet, die soort steentjes. Wat is voor jou nou het moeilijkste als jij gaat ontwerpen van Lego voor een kermisattractie? Is dat het niet weten dat er geen steentjes voor zijn? Of is dat juist de speurtocht naar de juiste steentjes die je moet hebben?
2: Nou, al die jaren weet ik wel wat voor steentjes er wel zijn en wat voor steentjes er niet zijn. Maar af en toe kom ik dan nog wel eens iets tegen. Maar over het algemeen komt het altijd wel goed met bestellen. Af en toe moet je een keer een wijziging maken, maar dat is altijd maar heel klein.
0: Ja.
2: Ja, als je dan al die steentjes hebt, dan kun je gewoon aan het bouwen.
0: Ja, nou, al jouw attracties die bewegen ook. Van links naar rechts, van boven naar beneden. Ik heb een filmpje gezien dat ik dacht van, hoe krijg je dit voor elkaar? Wat is dat puur ervaring? Is dat iets waar je voor gestudeerd hebt? Of hoe zit dat in elkaar?
2: Precies, een combinatie daarvan. Ik heb mechatronica gestudeerd. Dat is een combinatiestudie van elektrotechniek, hydrauliek en pneumatiek en mechanica, alles wat je kunt bedenken. En heel die technieken zitten verwerkt in kermisattracties. Dus heel die kennis die ik daarvan heb geleerd, kan ik gebruiken voor mijn hobby.
0: Oké. En hoeveel motortjes heb je nou nodig voor een kermisattractie?
2: Dat verschilt echt per model. Soms heb je er maar eentje nodig en bij andere attractie wel 12.
0: En dat zijn dan grote, kleine, verschillend?
2: Ja, groot, klein, verschillend. Ja.
0: En wat ik neem aan dat het grote gedeelte wat in het midden zit, dat rijdt natuurlijk op een grote motor. Maar je hebt ook armpjes die bewegen, gondeltjes die bewegen. Ja. Dat gaat dan weer op klein. Hoe klein is het kleinste motortje? Past dat altijd wel of niet?
2: Het is af en toe een beetje passen en meten, maar ja, je hebt ook heel goede kopermotjes online die je tegenwoordig kunt kopen van AliExpress. En denk je wel van, dat is niet echt de beste kwaliteit. Maar ik gebruik ze al jaren en ze zijn eigenlijk echt heel erg goed.
0: Ja, als ze werken, dan werken ze toch?
2: Ja, precies.
0: Ja, dat is heel makkelijk. Ja. Is er wel eens een attractie geweest, Aaron, waarvan jij gezegd hebt, die ga ik bouwen en dat je halverwege dat je gewoon alles afgebroken hebt, want je dacht bij jezelf van, dat gaat niet?
2: Ja, ik heb bij mijn attractie die ik nu heb, de Happy Spider, die heb ik vroeger al heel veel keer geprobeerd te bouwen. Op een gegeven moment toen was ik nog wat jonger en toen lukte het niet. Nou, toen heeft hij wel eens een keer door heel de kamer gelegen, hoor. Dan kon ik er niet meer tegen. Dan werd ik kwaad.
0: Okay.
2: Dan vloog hij even.
0: Het kan dus toch.
2: Het kan wel. Ja.
0: Het kan wel. Ja. Hey, maar je zegt, je bent nu met de Happy Spider bezig. Dat is die nummer 26 dan waarschijnlijk?
2: Nee, dat is een van de eerste.
0: Oh, dat is een van de eerste.
2: Ja, dat is een van de eerste.
0: Oké, waar ben je nu mee bezig?
2: Een splinternieuwe attractie van Nick Moon uit Tilburg.
0: Oh, die man die ziek is.
2: Die man die ziek is, ja. Jester, een heel mooie, een hus booster is het. Okay. Het is geen booster zoals je hem zou kennen met een hele grote arm die draait. Maar het is van een andere fabrikant. En daar heet het ook de booster. Dat is eigenlijk een soort breakdance met gondels die zijwaarts over de kop gaan.
0: Ja. En ben je daarvoor nu ook nog een paar keer naar Tilburg geweest? Bijvoorbeeld om nog wat extra foto's te maken, neem ik aan?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hij ziet jou dan en hij kent jou, of niet?
2: Ja, die man die ziet zoveel mensen. Dus,
0: ja, dat snap ik.
2: Ja, ik denk dat hij me wel kent. Ik heb ook zijn nummer en ik vraag het ook altijd van, mag ik even wat foto's maken? Maar ja. Ik vind vanwege de omstandigheden moet je die man ook zijn rust gunnen en zijn privacy gunnen.
0: Snap ik.
2: Maar ze vinden het wel leuk dat je hem nabouwt, ja.
0: Is dat, willen ze ook altijd het eindresultaat zien, kermisattracties, mensen, de eigenaren of niet?
2: Ja, in principe laat ik altijd wel een foto of een filmpje zien als ik bij hen in de buurt ben. En dat vinden ze prachtig.
0: Ja, zo'n kermisattractie. Ben je al ergens op uitgekomen bij de nieuwe kermisattractie waarvan je denkt van, hoe ga ik dit in elkaar zetten? Wat heb ik hiervoor nodig? Hoe ga ik dit laten werken?
2: Nou, nee. In principe weet ik het eigenlijk al voordat ik aan de attractie begin. Dus,
0: dat zit echt al helemaal in jou?
2: Dat zit echt al helemaal in mijn hoofd, ja.
0: Want je doet het, hoe lang doe je het al, kermisattracties bouwen?
2: Ja, ik heb het vroeger eerst van Knex gedaan. Toen was ik echt nog kleiner dan ik nou ben. Mm-hmm. Wil wat zeggen. Maar samen met mijn vader ook. Maar op een gegeven moment ben ik overgestapt op Lego. En ik ben ze eigenlijk pas gaan bewaren sinds 2012. Dus ja, ruim 14 jaar ongeveer.
0: Oh, daarvoor brak je ze ook nog af?
2: Ja, daarvoor brak ik ze af en maakte ik een andere. En, ja.
0: Ja. Ja, als je kijkt naar het Lego van tegenwoordig, hè, technisch Lego gedeelte, het normale Lego. Het wordt allemaal steeds duurder. Waar moet ik aan denken voor een bedrag voordat jij zo'n kermisattractie helemaal af hebt? Wat staat er dan op tafel? Staat er dan €100 op tafel? Staat er €300 op tafel?
2: Ja, dat scheelt echt per model. Je hebt soms heb ik ook heel veel steentjes over. En daar kun je dan een kleine attractie mee bouwen. Dan is het bijvoorbeeld maar €60. Maar bijvoorbeeld voor de wat grotere modellen, die echt veel motors hebben, veel onderdelen, ja, daar zit je wel soms op 3, 4. Misschien wel eens een keer 5. En ja, dat doe ik het niet in één keer. Maar dan verspreid ik het over een periode van 2 maanden, 3 maanden. Dat ik de onderdeeltjes bestel.
0: Ja.
2: En dan lekker bouwen.
0: Ja, hoe lang ben je ongeveer bezig met één attractie?
2: Zegt gemiddeld een anderhalve maand ongeveer.
0: Van ontwerp. Oh joh, zo weinig, ja?
2: Ja, gas erop.
0: Hey, ja, maar je zegt gas erop. Ik kan me wel iets voorbij voorstellen natuurlijk dat je alles af wilt hebben na een anderhalve maand. Want jij doet ook exposities, hè? Je hebt hier in heel ver een beetje gestaan natuurlijk met de kermis, 2 dagen. Waar sta je nog meer altijd?
2: De vaste plek is eigenlijk de modelbouwshow in Goes. We gaan als papa en ik altijd naartoe. En dan is het weekendje, ja, vrijdag altijd daar opbouwen. Zaterdag, zondag draaien, dan weer afbreken. En ik hoop dat het een vast evenement wordt. Want ja, wij wonen hier natuurlijk op een steenworp afstand van het Vrijthof. Dus ik hoop dat het kermis heel vaak een vast evenement wordt. En ja, we hebben ook nog de Lego Expo in Geel in België. Daar zijn we vorig jaar voor het eerst geweest. Maar dit jaar wordt het thema daar kermis en pretpark. Dus ja, daar gaan wij waarschijnlijk ook wel bij zijn.
0: Ja, ja. Maar dan, als je daar naartoe gaat, Aaron, zie je dan ook andere mensen met andere kermisattracties? Vraag je aan elkaar van, hoe heb je dit gemaakt? Hoe heb je dit in elkaar geknutseld? Of laat iedereen zich met rust en zeg zo van, ik doe het op mijn manier, ik doe het op mijn manier. Communiceer je wel eens met die mensen?
2: Ja, daar is een hele community van. Ik zit daarvan in een WhatsApp-groep en een paar vrienden van mij die doen het ook. Ondertussen zijn het vrienden natuurlijk. Maar dan vragen ze wel eens van hoe heb je dit gemaakt? Of waar heb je dat vandaan? Gebeurt regelmatig.
0: Heb je ook wel eens dat je met een attractie bezig bent en je denkt van goh, hoe moet ik dit oplossen? Dat je een foto maakt in die app gooit en dat je dan reacties krijgt?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Je lost eigenlijk alles zelf op.
2: Ja, daar vind ik ook het leukste.
0: Dat snap ik helemaal. Je zegt net van wij gaan naar zo'n expositie toe. We bouwen het op, we breken het af. Betekent dat al die kermisattracties dan opgebouwd gaan worden? Of is het dat de attracties in zijn geheel meegaan en dat jij een soort van kermisterrein maakt? Bedoel je dat?
2: Nee, ze gaan in grote plastic bakken. Vroeger maakte ik ook echte vrachtwagens. Dat heel de karretjes in vrachtwagens ging. Maar daar ben ik een paar jaar geleden mee gestopt. Want dat kost zoveel tijd. En extra blokjes natuurlijk voor heel die pakwagens. En omdat wij graag een grote kermis op een expo neer willen zetten, hebben wij zoveel mogelijk tijd nodig om daadwerkelijk de attracties op te bouwen. Ja. Dus neem ik ze voortaan mee in wat grotere onderdelen, zodat het wat tijd scheelt.
0: Ja, nee, snap ik helemaal. Wat is nou voor jou de mooiste attractie die jij zelf hebt gemaakt?
2: Ja, ik heb hem al vaker genoemd, maar dat is de Happy Spider.
0: De Happy Spider. Ja. En waarom dan juist die?
2: Dat vond ik vroeger de mooiste als kind zijn. Ik vond het mooi hoe die bewoog, mooi hoe die werkte, mooi hoe ze hem opbouwden. Ja, ik vond alles mooi aan het ding.
0: Nou vergeet ik bijna het belangrijkste. Want de kermis, als ik naar een kermis ga, ga ik meestal 's avonds, omdat dat lichtjes dan aanstaan. Zitten er bij jou ook lichtjes in?
2: Zeker.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Ja.
0: Dus echt helemaal compleet?
2: Ja, niet bij allemaal, want er is wel een heel veel werk en een heel complex werk.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik probeer het bij steeds meer modellen te doen, ja. Ja, dat maakt het echt net wel meer af.
0: Wat is nou voor jou een attractie waarvan je zegt van, die wil ik per se nog eens een keer maken?
2: Ja, dat was de Jester. Maar daar ben ik nou dus allemaal bezig.
0: Oh. Dus er moet straks weer een nieuw idee brokken.
2: Ja.
0: Ben je al nieuwe ideeën tegengekomen op de Tilburgse kermis? Dat je daar rondloopt en je denkt van, wow, die kan ik ook wel eens bouwen? Of heb je alles al?
2: Nou, nog niet alles, maar wel veel. als ik zo even denk, ja, daar staan heel veel mooie kermisattracties in Tilburg. Er zit er vast nog wel eentje tussen die ik zou willen bouwen.
0: Ja.
2: Maar omdat ik nou dus met de Jester bezig ben, dan denk ik van, ja, misschien is het straks wel weer eventjes genoeg.
0: Ja, oké. Okay. kermisattracties. Jij hoopt elk jaar natuurlijk dat er weer een paar nieuwe attracties of in Hilvarenbeek, of in Tilburg staan, of in Uden, of in Best. Of hoeveel kermisattracties komen er uit op een jaar? Bij het echte kermisleven, weet je dat?
2: Ja, de laatste jaren wel wat minder. En heel veel attracties lijken ook veel op elkaar. Je ziet wel heel vaak dat het principe van een breakdance gebruikt wordt. Een schijf met 4 kruisen, daar met gondels erop. Dan met verschillende variaties. Maar het is wel dat de fabrikanten wel vaak nog oude attracties aan het leveren zijn die al wat bekender zijn. Bijvoorbeeld KMG, dat is een grote fabriek die in Neder zit. Die levert steeds meer slingers af.
0: Ja.
2: Afterburners, hele grote, de XXL-versie. Die loopt als een trein. Ja. Ja. Ik hoop dat er nog iets moois komt.
0: Ja. Wat is nou jouw duurste attractie die je zelf hebt gebouwd? Waar zitten nou de meeste steentjes in? Wat heeft nou het meeste gekost?
2: Dan toch de grote achtbaan, denk ik.
0: De grote achtbaan?
2: Ja, Time Machine Coaster.
0: Weet je ook hoeveel steentjes dat daarin zitten?
2: Ik denk 6.500 ongeveer.
0: Jezus, 6.500. Ja. Nou, goeiendag. Nou, dames en heren, kun je thuis wel even uitrekenen wat zo'n ding kost ongeveer om te bouwen? Nou ja, ik las van de week ergens, volgens mij op Omroep Brabant of zo, dat een attractie die nu in Tilburg staat 4,5 miljoen euro kost. Die moet dan nog afbetaald worden.
2: Ja.
0: En dan moet je ook nog park betalen en standplaats en water en licht en alles heel de reuten met uit.
2: Ja, komt er allemaal bij.
0: Goeiendag zeg.
2: Voor mij niet hoor.
0: Nee, voor jou niet. Nee, jij hebt ze gewoon lekker thuis in de bak staan en op de kast. Nou, helemaal goed. Ik hoop volgend jaar, Aaron, dat je weer in Hilvarenbeek staat. Want ik wil het eigenlijk wel eens even in levende lijven zien. Ik wil dan echt eens even langskomen. Dus ik ken iemand van de Beekse Kermis. Dus ik zal eens even appen of dat ze jou wel uit willen nodigen.
2: Dat is makkelijk.
0: Ik kan niet zeggen dat het echt ook gaat gebeuren natuurlijk. Maar ik ga het wel proberen, want ik wil het wel zien. Ik wens jou heel veel succes in ieder geval met het afbouwen van de attractie waar je nu mee bezig bent. Hoe lang ben je er nog mee bezig, denk je? Je bent er pas net mee begonnen, of niet?
2: Ik ben er pas net mee begonnen, ja. Mijn vakantie is gisteren begonnen, dus ik heb nou wat meer tijd. Maar ik denk nog wel een week of 3-4, denk ik wel.
0: Oh, serieus? Dan is die al klaar?
2: Ik denk het wel, ja.
0: En dan werkt die ook? Dan draait die ook?
2: Waarschijnlijk wel.
0: Oké, nou goed. Heel erg bedankt dat je even naar de studio wilde komen om te praten over jouw gave hobby, kan ik wel zeggen. Ik zeg niet dat alle hobby's gaaf zijn, maar dit vond ik toch wel zo dat ik zoiets had van ik moet hier eens meer van weten. Ik wens jou heel veel succes. Ik probeer het bij te houden en ik ga ook heel even kijken of dat je volgend jaar daar staat, want dan kom ik zeker even bij je kijken.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.
2: Zeer welkom natuurlijk.
0: En een fijne vakantie alvast.
2: Ja, gaat goed komen. Okay, dankjewel.
0: Goed, dankjewel.
3: Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Inderdaad, Katy Perry en T.S. Luca en Wonder. De opening van het WK 2026. Het manneke was 5 jaar toen hij dat zinnetje insprak. En Katy Perry, dat pakte die ergens op, dat zinnetje. En die dacht van, weet je wat, ik ga daar gewoon een nummer omheen schrijven. En dat is aardig gelukt. Ik vind hem een heerlijke plaat. En ik draai hem regelmatig. Komt uit 2024 al, die plaat. Maar ja, sinds het WK is het toch echt bekend geworden. Ja. En we gaan de lijnen sluiten. Het is 7:30 geweest. Die weekendpool gaat dicht, dames en heren. Hij gaat op slot. 5, 4, 3, 2, 1. Zo, tot zover. Dankjewel voor het stemmen. Er is weer aardig gestemd. We gaan alles bij elkaar optellen. En rond de klok van 7:45, over 1 minuut of 12... gaan we even bekendmaken wie dat de winnaar is. Is er überhaupt wel een winnaar? Oeh, ja. Het wordt weer spannend. Het wordt weer heel erg spannend. 7:15 hoor je hier natuurlijk de uitslag. En degene die niet gedraaid wordt, die wordt aanstaande woensdag gedraaid bij Ingrid Hurks in Door de Week. Afgelopen week kreeg ik een telefoontje uit Duitsland. Miguel Gaspar. We kennen hem natuurlijk van Rambazamba, waar onze Jurgen ontzettend lekker op kan dansen. En wij dachten van, hey, die maakt best wel leuke plaatjes. En afgelopen week belde hij mij. Hij zegt, ik heb een nieuwe plaat. Ik ga bij een nieuwe schuitplatte. Das Leben ist ein Strand. Hij zegt, mag ik hem zelf aankondigen? Dat mag. Nou, ik zou zeggen, het is voor jou.
1: Hier is Miguel Gaspar en je hoort mijn song Das Leben ist ein Strand bij Weekend Vibe.

Heerlijke plaat, Waterfalls, James Hype, Sam Harper en Bobby Harvey. Plaatje van vorig jaar alweer. Ja, en we hebben ook nieuwe muziek natuurlijk voor je klaar liggen. En het is een plaat die ik vandaag niet heb opgenoemd in de tip en de top update. Want het is een plaat van een van mijn favoriete artiesten. Hij kondigde het gisteren alweer aan. Vanavond om 12 uur komt hij online. Ik had een klein stukje gehoord. Ik denk van, het is niet wat ik eigenlijk van hem verwacht. Maar hij klinkt wel erg lekker weer. Hij ligt weer lekker in het gehoor. Ik heb het over Vincent Visser. Hij heeft een nieuwe single gemaakt. En ik wil hem graag aan je laten horen. Want hij komt ook regelmatig in de non-stop voor natuurlijk. De nieuwe single van hem van vandaag is Allang van mij.

De nieuwe single van Vincent Visser, vandaag uitgekomen. Allang van mij en nu al te horen natuurlijk op Flow Radio. Dit is ook zo'n lekkere. Jake and the Weatherman en Find Me a Place. Nu bij Wie.

0: Jake and the Weatherman. 2026 kwam deze plaat uit, enkele weken geleden. And Find Me a Place.
1: De Weekend Poll.
0: Ja, 7:45 exact op deze vrijdag 24 juli vanuit de gemeente Hilvarenbeek gaan we nu bekendmaken of dat er daar inderdaad een winnaar is voor de Weekend Poll. Twee platen gisteravond die om 7:30 tegenover elkaar kwamen te staan. Dat waren ook twee zomerse platen. Nou, dat zijn het nog steeds eigenlijk. Maar wel hele lekkere platen. Ik krijg van verschillende kanten ook te horen dat het best een lastige was vandaag. Ja, het is niet altijd even makkelijk, dames en heren. Want deze twee had ik tegenover elkaar gezet.
1: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Plaatje 1, er staat Bailar, De Oro en Elvis Crespo. Plaatje uit de jaren 90. En op plaatje 2, plaatje van vorig jaar, Henry PFR en Raffaella en Until the End. Ja, er was één plaat die gisteravond de leiding nam. Vanmorgen ook nog. Vanmiddag ook nog. En sinds 6 uur is er in één keer een wenteling in de Weekend Poll. En één keer was die andere plaat favoriet. Toch raar als je de favorieten of de fragmenten laat horen, dat mensen dan denken van, oh ja, pakken die eens een keer. Is het Bailar of is het Until the End de winnaar van vandaag? Want er is een winnaar. 55% van de stemmers heeft gekozen. 2 stemmers verschil trouwens. Niet zo heel veel. Ja, toch even op plaatje 1. Bailar, De Oro en Elvis Crespo, die klinkt net iets zomers. Dankjewel Robbie Meinders, Mark van Vliet, Kasper Hamers, Siep van Gestel, Max Abrahams, Jente Gillis, Dien van der Wal, Vlinder Bosmans en nog vele, vele anderen.

Ja, de winnaar van vandaag van de Weekend Poll, Bailar Dioran, Elvis Crespo en Pitbull. Die werkte daar ook nog aan mee trouwens. Ja, de andere plaat, Until the End, Henry, PFR en Raffaella, die hoor je aanstaande woensdag bij Door de Week in de Radio Rebound bij onze Ingrid. Ja, even kijken. Ik moet ook nog even melden. We hoorden net de promo van Marco's Choice, die morgen weer om 5 uur start hier op deze stoel vanuit Radiostudio in Hilvarenbeek. En ik kan zeggen dat hij nog steeds bezig is met de Italo Disco plaat in plaats van het Heet van de Naald. En wat ik je ook kan vertellen is dat onze Marco, die zit vrijdag 7 augustus vandaag bij mij op Linksdag. Volgende week is dat Wilco Augustijn. Vandaag zou dat zijn Vince Jansen, maar helaas, die is nog steeds met een storing bezig, dus die redt het echt niet meer om hier naartoe te komen. Dus ik ga lekker tot 9 uur door in Muppie. 10 minuten voor 8 geworden ondertussen. Wat ik nu ook weer lees, dat is toch wel een beetje, dat ik denk van, hoe dan? Want vanwege de aanhoudende droogte gaan de sluizen bij Eefde, die toegang geven tot het Twentekanaal, vanaf morgenmiddag dicht voor de scheepvaart. Waarom dan? Nou, omdat het te laag water is. Nou, het moet niet gekker worden, joh. En dan moet het nog, augustus worden. Ik ben zo benieuwd wat dat allemaal gaat doen, zeg, met dat water overal. Er kan alleen een plezierbootje kan er straks nog door, volgens mij. Maar ja, goed. Ik maak me er verder niet druk over. Daar is onze Rens voor. Oh nee, die zit trouwens niet meer bij het waterschap, hè. Ook alweer. Hij zat wel aan het water van de week, zag ik. Want ik zag een post voorbij komen op Instagram. Met een hoop kaas en worst op een kleedje. Ik dacht bij mezelf, ja, nou weet ik waar dat buikje vandaan komt, Rens. Nou. Even kijken, als je nog wat te melden hebt, je kunt altijd reageren, hè, via de studio app 013-505-6030. Laat even weten waar je mee bezig bent. Misschien wil je nog wel een zomers plaatje horen. Als ik hem heb, dan draai ik hem meteen voor je. Alle suggesties zijn welkom. Dat kan dus allemaal via de app. Je kan ook meekijken via de livestream. Dat is flowradio.nl/kijklive. En dat kan nog tot aan de klok van 9 uur. Ik had net een Duits plaatje. Ik denk er nog eentje doen. Ik denk dat ik deze nog even ga doen. Lucy Electric, 1994. Een enorme grote hit voor deze meid. Eigenlijk een soort van eendagslief. Want volgens mij heeft ze daarna nog één plaatje gemaakt. En daarna was ze in één keer van die A-bodem verdwenen. Ze waren verschwonden.

Alleen met Weekend Vibes ga je op een dopje weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees. Oh yeah.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

Goedenavond, welkom. Dit is Weekend Vibe Show 312 op deze vrijdag 24 juli. Ik zit vandaag lekker in mijn uppie. Vince zou hier aanwezig zijn op links vandaag als vakantiekracht. Maar die had bij het werk een probleempje, een storing. Daar kwamen ze niet uit. Volgens mij zit hij daar nog steeds. Dus ja, die kon helaas niet aanwezig zijn. Dus ik draai hem lekker alleen tot aan de klok van 9 uur. Wilco is er volgende week sowieso wel. En volgende week heb ik volgens mij ook nog een studiogast. Iemand uit Baden-Nassau die weer een keer wilde komen kijken. Ja, als je vaker kijkt naar ons, dan weet je over wie dat ik het heb. Het is een blonde jongen. Vrij lange jongen. Hij is flink gegroeid in die tijd dat hij bij ons op school zat. Hij werkt zelf bij de lokale omroep Baden. Hij had zoiets van, ik wil hier een nieuw mengpaneel wel eens zien. Mag ik een keer komen kijken? Ja! Ja, dat mag. Regelmatig hebben we een studiogast hier. Dus ja... Als je ook wil komen kijken, laat het even weten. Weekend5@flowradio.nl. Krijg je sowieso een berichtje terug, denk ik, van onze Jurgen. Want die houdt de inbox een klein beetje bij. Goed, wat nog in dit uur? Ik heb nog geschiedenisfeitjes voor je klaar liggen. Ik heb sowieso nog een uitgebreid weerbericht liggen. Ja, dit weekend wordt het niet veel, hè. Ik heb het al gezegd in het eerste uurtje. Pleuris weer. Afgelopen week was het heerlijk, vond ik. Maar aanstaande zondag, ja, kun je beter heel de dag beter in je

0: Lekkere muziek maken zoals het Safri Duo in samenwerking met David Puentes en James en Lonely Days. Ja, Safri Duo, afgelopen week, je hebt volgers op Instagram. En afgelopen week kwam ik dan weer een klein stukje tegen dat ze Clocks van Coldplay aan het doen waren. Nou, ik hoop dat ze dat nummer gaan aanbrengen, want ja, dat is echt heerlijk. Dat klonk echt perfect.
1: De geschiedenisfeitjes.
0: Dat was echt super. Daarvoor hoorde je nog When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Pia Zadora. Een plaatje dat 15 weken in de hitlijst heeft gestaan. Met jou, hoe kan het ook anders? Hoogste positie nummer 1 natuurlijk. Daar hebben ze wel enige tijd gestaan. Lekker plaatje ook. Even kijken, want we hebben de geschiedenis. Feitjes voor je klaarstaan. Nog 160 dagen te gaan tot het einde van het jaar 2026. Dat betekent nog 155 dagen voor kerst. 1768, daar gaan we naartoe. Op de dag van vandaag wordt Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken opgevolgd door zijn zoon Lodewijk. Dat is een hele naam vol. Of dat is een hele mond vol, moet ik zeggen. Hendrik van Nassau-Saarbrücken. In 1915, op de dag van vandaag, slaat de stoomboot, niet van Sinterklaas, nee, Eastland, om bij Chicago als bijna alle passagiers, ja, dat is ook dom natuurlijk, naar één zijde van het schip lopen. In totaal komen 844 mensen om. Hoe kom je ook op het idee om daar met z'n allen in één keer naar de andere kant te gaan lopen? Eigenlijk zou het ook niet moeten kunnen volgens mij, maar goed. Slim plan was het niet in ieder geval. We gaan naar 1977, dan is de oprichting van de Dire Straits in Londen als de Café Racers. Zo zijn ze dus begonnen, de Café Racers. Daarna is het Dire Straits geworden. In 1992 wordt de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker overgenomen door het Duitse DASA. Ging niet lekker. Volgens mij bestaat het al helemaal niet meer. In 1995 komen door een zelfmoordactie van Hamas 6 mensen in een bus om het leven in een voorstad van Tel Aviv. En in 2010, op de dag van vandaag, deze 24 juli, vallen tijdens de Love Parade in Duisburg, dat kan ik me nog wel herinneren, ja, 21 doden en meer dan 500 gewonden door verdrukking van bezoekers bij de ingang van het festivalterrein. Die wilden even met z'n allen ergens langs één viaductje, of daaronder door, zeg maar. Daar werd iedereen, ja, dat was geen gezicht. Dat was echt erg om te zien. We gaan even terug. 4 jaar geleden, op de dag van vandaag in 2022, verslaat darter Michael van Gerwen Garmin-prijs met 18-14 in de finale van de World Matchplay en wint het toernooi zo voor de derde keer. Oh, ik zie nu welke dag dat het vandaag is. Ja, het is tequila-dag, dames en heren. Dus als je er nog eentje wil pakken, van mij mag het. Misschien heeft Corrie er ook wel zin in. Corrie?

De single die vorige week uitkwam, Lucas en Steve en All I Know. Ja, hier op Flow Radio, dat klinkt ook nog even. Dat is toch wel lekker. Niet eens over nagedacht. Verder met muziek, terug naar de jaren 80.

heerlijk dit is om die nog een keertje te horen. Paul Simon en You Can Call Me El. Ja, af en toe is het best lastig kiezen hoor, welke platen dat je moet draaien in zo'n playlistje. Eigenlijk zou ik een keer de computer moeten laten genereren voor 3 uurtjes Weekend Vibes. Kijken wat er dan allemaal uitkomt. Volgens mij moet ik dan nog een hoop wisselen, maar goed, ga ik even niet over nadenken. Waar ik wel over na ga denken is welke platen dat er nog allemaal in de playlist moeten voor vrijdag 21 augustus. Want dan hebben we onze Summer Vibes weer op de agenda staan. Van 6 tot 9 uur alleen maar heerlijke zomerse plaatjes. Onze Jurgen zit dan langs mij en we zijn dan helemaal in zomerse sferen. Althans, dat is nu ook al het geval. Ingrid heeft vorige week een hoop lucht uit haar longen geblazen in een hoop attributen hier in de studio. Palmbomen, ballen. Ja, onze flamingo, die is dan een beetje mank. Die is lek. Die hangt hier ergens in een boom te zweven. Ik zie ook nog in één keer een banaan staan. We hebben nog ergens een dolfijn. Die kan ik nog wel ergens terugleggen. Onze papegaai hangt weer in de studio. Die moet heel tijd zijn mond houden als ik de microfoon open doe. Ja, reuze gezellig. Vrijdag 21 augustus van 6 tot 9 uur de Summer Vibes. En ik moet je zeggen, ik dacht dat ik de playlist dus klaar had. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Want afgelopen week hoorde ik dus weer een plaatje in de non-stop van Flow Radio. Dat ik dacht van, dat is ook een lekkere. Heb ik ook nog nooit gedraaid. Ja, ook maar weer erin gezet. Ik ben benieuwd of dat hij op tijd af is, die lijst. 21 augustus moet het sowieso gebeurd zijn, want om 6 uur sharp gaan we dan weer beginnen. En ik heb er ontzettend veel zin in. Ja, en zo'n plaatje die daar ook wel op zou kunnen staan, dat is dan weer de volgende. Dat is het plaatje van vorig jaar. De Jonas Brothers kwamen daar in één keer uit het niets zomaar even die lijst in. Onze Ingrid die had de eer om hem als eerste te draaien ergens in mei. En later daar in één keer die top 40 in. Love Me

heerlijk hoor. De Jonas Brothers al even niet gehoord. Dus dan maakt het alleen maar lekkerder natuurlijk om een plaatje te mogen draaien. Goed, ik ga even naar de klok kijken. Het is 8:30 geworden. En wij gaan naar de weekendroulette. Want we willen een extra plaatje draaien. En dat is altijd wel weer een verrassing. Nu begreep ik net, ik kreeg via de app binnen, dat er mensen vanavond zitten te kijken. Omdat die nog nooit naar de weekendroulette hebben gekeken of geluisterd. Ja, wat is dan nou zeg? Nou ja, vooruit. Oké. Nou, welkom in ieder geval. Leuk in het casino aan te schuiven. Alleen, je kunt niet meedoen. Ik heb onze Vince nog wel even een appje gestuurd, maar die heeft nog niet gereageerd. Die is volgens mij nog steeds met die storing bezig, want die leest ook helemaal niks uit op dit moment. Even kijken. Ja, de weekendroulette. Wat is de weekendroulette? We hebben, ja, normaal hebben we hier de roulette voor ons neus liggen. Maar ja, de sidekick is er niet vandaag. Dus ik doe het even zo. We hebben een veld voor mijn neus. Heb ik van 0 tot met 36 die getalletjes. Dat zijn 37 getalletjes dus. En achter elk getalletje zit een plaatje. Een MP3'tje. Die zit hier in de map voor mij. Als ik hier even ga kijken, dan zie ik een heel hoop leuke platen staan. Ik zal even schakelen met de camera. Dan kan je het ook zien. Hier, kijk, er staat echt de map staat hier. En die kan ik er dadelijk zo inschuiven. Even kijken, want ja. Oh. Ja, ik moet er eigenlijk helemaal niet in kijken, want dan gaat het sowieso niet. Vorige week was het nummer 34. En dat was eigenlijk, ja, stom toevallig dat ik de klok zag springen op 34. Ik denk, nou pak ik 34. En dat was prijs. 35 punten had ik vorige week weer te pakken. Dus Jurgen en ik hebben hem al een keer te pakken. En misschien pakt onze Rens hem vandaag. Want onze Rens heeft wel zijn nummertje doorgegeven. Wij doen een gokje. Wij proberen te raden welk nummertje dat eruit komt. Nou hoef je niet altijd voor een nummertje te kiezen. Je kan dus ook kiezen voor een vakje. Of een rijtje. Of een kolommetje. Of even of oneven. Rood, zwart. Maakt allemaal niet uit. Maar ja, als je die 35 punten wilt winnen, dan moet je dus een nummertje kiezen van 0 tot en met 36. Nou, onze Jurgen die is met een trucje bezig. Die had laatst nummer 19 als vast nummertje. En die had zoiets van, nou, ik blijf daar net zo lang staan totdat hij valt. Uiteindelijk is hij een keer gevallen. Die is nu gegaan naar nummer 16. Dus Jurgen staat vast op nummer 16. Onze Rens die gaf een uurtje geleden door dat hij gaat vandaag voor nummer 26. Even kijken, onze Vince heeft nog niet gereageerd, dus die doet niet mee vandaag. Dan ga ik even kijken welk nummer dat ik eigenlijk wil. Kijk ik weer naar beneden, naar die klok. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Oh, ik zie iets anders. Ik ga vandaag voor nummer 10. Ha, dat zal het wel niet worden, denk ik. Maar ik ga voor nummer 10. Dus, even resume. Ik ga vandaag voor nummer 10. Onze Rens voor nummer 26. Jurgen voor 16. En onze Vince, die heeft niet gereageerd, dus die doet niet mee. Rien van Plu. Dan moet ik het wel goed zeggen. Niet meer wijzigen vanaf nu. Zo. Het staat vast. Dus we gaan een zwengel geven aan die roulette. Even kijken hoor. Ja. Ben ik er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ik ga gewoon draaien. Huppatee. Draai je maar. Balletje erin. Hup. En dan even kijken op welk getalletje dat die uit gaat komen vandaag. Is er iemand die met 35 punten naar huis gaat? Of niet? Oeh, onze Rens stond even op 35. Nee, helaas. Het is geworden nummer 22. Niemand prijs vandaag. Mag ook wel een keer natuurlijk, om niet elke week een prijs uit te gaan. Oh, ik dacht even dat we een kerstnummer gingen draaien, maar dat is niet. Even kijken, dan gaan we deze hier neerplakken zo. Ja, het gebeurt allemaal live in de uitzending, dames en heren. Het is een plaatje uit 1998 en het is een plaatje van Chris Rea. Dus ik schrok al even, ik denk, oh, dat is straks Driving Home for Christmas. Nee, dat is het niet. Dit is het geworden, The Blue Café. Ook wel een heerlijk nummertje, hoor. De winnaar van de weekendroulette voor deze vrijdag 24 juli.

Fleetwood Mac en Choose Your Fighter. Wij gaan naar nieuwe muziek, want in uurtje 1 heb ik vandaag 7 nieuwe platen voor je behandeld die in de tipparade terechtgekomen zijn. 1 plaat daarvan, die draaien wij alle week hier op de zender van Flow Radio. En dat is een plaat waarvan ik zoiets heb van ja, die moet ik toch even draaien, want ik vind hem best wel lekker. Ik heb het over de nieuwe zinger van Kygo en Max McNown en Take Me Back.

Ja, als je het dan over zomerse plaatjes hebt, dit hoort er ook wel bij hoor. Kygo en Max McNown en Take Me Back hier op Flow Radio. We gaan nog één plaatje draaien en dan gaan we eens even kijken wat het weer gaat doen tot met aanstaande woensdag. Ja, ik zei het toen straks al een uurtje één. In dat eerste uurtje vertelde ik je dat op zondag echt fleurisweer wordt. Dat je gewoon lekker in je bed...

0: Ja, leuke plaat van Cody Simpson en Baby Blue.
1: Het Weekend Vibes weerbericht.
0: Ja, we gaan eens even kijken wat gaat het weer doen. Uurtje 1 was niet heel veel denderens. Wat gaat het dan doen tot en met aanstaande woensdag? Morgen is het weer volop zomers in ons land. De zon die schijnt volop en de temperatuur loopt op grote schaal naar zomerse waarde. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. En het wordt in het binnenland 25 tot lokaal 29 graden in Limburg. Morgenavond dan schijnt de zon nog een geruime tijd bij temperaturen die boven de 20 graden liggen. In de nacht naar zondag koelt het vervolgens af naar 12 tot 17 graden. Later in de nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Zondag dan slaat het weer compleet om, zoals ik net al zei. Gedurende deze dag trekken de buien oostwaarts over het land en wordt de meeste regen verwacht in het oosten en noordoosten. Van zomerse temperaturen is dan echter geen sprake meer. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het oosten van het land. Nou, ik vind dat wel een lekkere temperatuur, hoor. Daarbij waait een matige westenwind die aan zee af en toe vrij krachtig is. Maandag begint met flink wat bewolking en lokaal nog een bui, maar al snel wordt het droger en komt de zon erbij. De temperatuur die valt weer wat hoger uit, met 20 graden in de kustgebieden tot 25 graden in het zuidoosten. Daarbij staat een meest matige wind uit het noordwesten, wat het lekker aangenaam maakt. En vanaf dinsdag wordt het dan weer zomers warm en later in de week kan het zelfs tropisch warm worden met ruim 30 graden. In het binnenland is het zelfs niet uitgesloten dat er meerdere zeer hete dagen volgen met middagtemperaturen boven die 35 graden. Daarmee lijken we aan de vooravond te staan van alweer de vierde regionale hittegolf van dit jaar en zal de droogte alsmaar verder toenemen de komende periode. Nou, wat het weer vanaf woensdag gaat doen, dat hoor je woensdagavond van Bjorn hier bij Flow Radio. Ja, in het programma door de week. Meer informatie daarover dus zo rond de klok van 9:15. Even naar deze heerlijke plaat, 12 jaar geleden. Bastille en Pompeii, nu op Flow Radio bij Weekend Vibes.

0: Pompeii, toevallig dat ik van de week nog iemand sprak die daar vorig jaar op vakantie is geweest. Pompeii. Ja, het schijnt wel indrukwekkend te zijn, hoor. Bastille hoort je op de Flow Radio. Ik heb nog een hele leuke plaat voor je klaarstaan. Jason, Little Wayne. Oh, het is alweer even geleden, maar Little... Nee, Down, Down, Down. Ken je die nog? Ja, hij komt eraan.
1: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.

is toch lekker als je plaat al een enige tijd niet gehoord hebt en dan in één keer voorbij hoort komen. Dat je denkt van god, die moet ik toch eens een keertje draaien. Jay Sean en Lil Wayne en Down, Down, Down. En dat was hij alweer, dames en heren. Ja, het zit er weer op hoor. 3 uur lang Weekend Vibes op je radio. Van 6 tot 9 uur was hij weer. Ja, op deze vrijdag 24 juli, show 312 alweer. En ik zat vandaag alleen. Onze Vince zou aanwezig zijn, onze vakantiekracht. Maar ja, die was op zijn werk. Kreeg daar een storing. En die storing, volgens mij is hij nog steeds niet opgelost. Want hij reageert nog steeds niet. Dus ik denk dat het echt menens is. Ik denk dat hij overuren aan het maken is. Flink wat overuren. Nou ja, hopelijk komt hij nog een keer langs hier in de studio. Altijd gezellig met onze Vince. Morgenmiddag om 5 uur. Dan zit Marco hier weer op deze stoel. Dan kun je tot 7 uur luisteren naar Marco's Choice. Met heel veel leuke plaatjes natuurlijk. Ik ben zo benieuwd wat de Happy de Peppy plaat wordt. Er is vandaag zijn twee hele leuke platen uitgekomen. Ik hoop dat hij een van die twee gaat kiezen, maar ik weet het niet zeker. Volgende week dan ben ik er weer samen met Wilco om 6 uur sharp. Reden genoeg om ook dan weer te luisteren naar het leukste programma van Flow Radio voor de beste start van je weekend. Ik had het beloofd, zometeen het nieuws. En dan starten we daarna met Animal. En dat is de nieuwe single van Cat's Eye die vandaag is uitgekomen. En dat is echt een lekkere. Die moet je blijven luisteren. In ieder geval tot na de klok van 9 uur blijven zitten. In ieder geval, ja. Ik heb ook nog Polspa en Cloné voor je klaarstaan met Free Your Mind. Donna Summer komt nog voorbij en de Good Shape plaatje uit de jaren 90. Maar wij gaan afsluiten met een plaatje ook... Nee, niet ook uit de jaren 90. Een plaatje uit 2004. Ja, ik dacht even dat het uit de jaren 90 was, want zo klinkt het wel in ieder geval. Maar dat is het niet. Het is... deze is het. LMC en U2. Ja, vandaag U2 en Martin Garrix nieuwe plaat uitgebracht. Deze is al van ver daarvoor natuurlijk, hè. 2004, alweer 22 jaar oud. Ik ga weekend vieren. Ik wens jou ook een heel fijn weekend. Als je nog naar de kermis gaat in Tilburg, heel veel plezier. Doe voorzichtig. En je weet het, hè. Zondag is het takken weer. Lekker in je bed blijven liggen.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 9 uur. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: 10 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel.

0: en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om

0: explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden... maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.
2: Is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.